0: Feitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

zo nu en dan geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de kwekers, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang komen.

Je wend, je kussen, je liefde. Jou te moeten missen, dat valt me zo ontzettend zwaar. Ik wil bij je zijn, met jou.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Bros.
2: Radio Bros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM.
7: Goedemorgen.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
4: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
5: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Een hele goede morgen, vrienden van Pros FM. Chris van Dijk is erbij op zaterdag 6 augustus. En dat tussen 7 en 9. Vroege vogels hier bij Pros FM met Chris van Dijk tot 9 uur.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.

Ja, we zijn eraan begonnen, hè? Vroege Vogels met Chris van Dijk. Dit was Jonathan en Maak je me wakker. Steeds maar meer heb. Danny de Rover. Goedemorgen, vrienden van Pros.

Ja, en er zijn toch wat fietsers op de baan, hè? Jimmy, de eenzame fietser van Boudewijn de Groot. Dit is voor jullie Stef Eckel. Ja, mijn allerliefste meisje.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

verblind door de liefde. Joop Steenhoed hier bij Pros FM. Welke vrienden, goeiemorgen. En als de zon schijnt, en ze gaat schijnen vandaag, ja. René, Redley en Jamie hier voor jullie op Pros FM.

Ja, hiervoor draaiden we onze supertip van de week, Yves Sales en Allemaal. En hier was voor jullie Je leeft maar één keer, Shasha en Davy. Met z'n tweetjes, ja, Parkehul.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: slecht gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht.
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
7: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Pros met Vroege Vogels.

Ja, we gingen even terug naar 2019. Het mooiste meisje van de klas. Rob Ronalds hier bij Pros FM. Verloren hart, verloren droom. Johnny White. Hier vrienden op Radio Pros. Vroege vogels met Chris.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
7: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels hier bij Pros FM. Stop de tijd, René Schuurmans. We gaan even terug naar het jaar 2017. Hè. Iedereen doet het, maar wat doet iedereen? Hè? Gerard Joling, welkom vrienden. Chris van Dijk op jouw favoriete radio.

Ja, dit was de hit medley van Corrie Konings. Hè. Verschillende artiesten werd hij daar aan mee. In Prinses of de Prinses van de Nacht. William Scheeling, welkom. Ros Radio, Chris van Dijk, Vroege Vogels.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.

zomernachten, ja, en het zijn zomernachten, hè, want het wordt weer warmer. Bob Offenberg en zijn zomernachten. Ik hou van u, hier is voor jullie Norca.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Zo, dat was het weer, hè? Vroege Vogels met Chris van Dijk op zaterdagmorgen. Ik ben er straks terug. Dat met Studio NL hier bij Pros FM. Ik wens jullie nu nog veel luistergenot met de mensen van Ontbijtradio. En dat is in de eerste plaats collega Jan Bakker met een gast DJ. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app natuurlijk. Blijven luisteren en tot straks met Studio NL. Salukes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
5: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië, dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
6: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Peter Monsieur.
8: Jan Bakker.
7: Ontbijt.

0: meteen zo de extra lange versie genomen. Hebben wij tijd om wakker te worden,
1: Peter? Ja, zeker weten, zeker weten, ja.
0: Goedemorgen, morgen trouwens.
1: Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen,
0: ja. Fijn dat u erbij bent hier op Ontbijt Radio.
1: Dank u wel. Ik ben zeer blij. En ja, ik dacht dat jij de winnaar was van die 111 miljoen euro.
0: Ja, spijtig had dat bij je niet meer zien staan, denk ik.
1: Is het waar? Ik zou toch nog langsgekomen hebben.
0: Dus ik sta hier nog, dat betekent, het zal niet voor mij geweest zijn.
1: Ik ben nog altijd op een telefoontje aan het wachten, maar het zal niks worden, denk ik.
0: Ah, kijk, daar gaat het. Oké, okay, je kan bellen op 070 22 22 50 voor jouw groeten en verzoeken. Dat is een nieuwe ontbijtradio op zaterdag. Jullie zijn van de partij, Peter is van de partij, het zonnetje is erbij. Dus we kunnen vast aan gaan. Dus door is de que sera, sera.

0: Dat is toch zo'n award, hè, Peter? Terug het einde met Doris D. Kessera, Sera. Ja, de mensen kunnen ook sturen via de Radio Prozap.
1: Ja, inderdaad. Via de Radio Prozap. En natuurlijk altijd bellen op het nummer 070-22-22-50. En we kregen al een verzoekje binnen, dacht ik, van Raf, hè, van collega.
0: Ja, van Raf. Ja,
1: van
0: ja.
1: Raf, hè. En die wenst ons een fijne zaterdag. Hij vraagt een plaatje aan van Bangaranga en Dara. Maar hij doet ook de groetjes aan Peter en familie, aan Ed en Ann, Johnny, Heidi, Jean-Pierre, Chris, Johan uit Herzelen, de overbuurvrouw, alle vrienden en iedereen die moeten morgen naar het terras komen. Dan is hij van dienst en dan heb je kans op een fijn programma. En ook nog Jos en zijn vrouw uit Bornem, daar doet hij ook nog de groetjes aan.
0: Ja, de groetjes terug, Raf. En natuurlijk, ja, iedereen morgen hier op ons terras. Welkom van

0: Het is duidelijk, jullie moeten uit jullie bed komen, of jullie nu willen of niet. Het verzoekje van Raf. Kom door, hè.
1: Bangaranga.
0: Bangaranga. Alvaro

0: Sofia.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
6: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
1: Pols FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ontbijtradio

0: Dus duidelijk dat je de R moet laten rollen. Ritmepetit. Ja, Jackie Wilson met Ritmepetit. Ja, Peter, dat ik even naar buiten kijk. Ja, het zonnetje schijnt, hè, man.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. En we, zeker weten, Jan. Want vanaf vandaag lopen de temperaturen in ons land opnieuw op. Zo worden dit weekend maxima tot 31 graden verwacht. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut kondigt daarom opnieuw code geel voor hitte af in heel het land. En ja, de waarschuwing is nog met tot en met donderdag van kracht.
0: Als dit geen zomer was, man.
1: Zeker weten.
0: Maar in juni al. André van Duin, als de zon

0: Het leven is inderdaad fijn als de zon ook een beetje schijnt. En kruisvader.
1: Ja, ja, ja. Ik zie net de afbeelding op de Facebookpagina. Ik schrok een beetje.
0: Je ziet eruit als een echte,
1: ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: De Royals en Jan Smit zijn dit. Ze zingen, lachen en dansen.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Wij hebben een hart voor het Nederlandstalig lied. Dit is Radio Bros.

Begin ze maar te tellen, ja, die sproetjes. We gingen terug naar 1972 met Rocco Granata en Zomersproetjes. 070-22-22-50. Combi, ja.

0: Ja, als je er 25 jaar tegenwoordig en je weet dan nog niet wie Ellis is.
1: Ja, dan is er toch iets, dan scheelt er iets. Hè?
0: Ja, hoe de fuck is Ellis? Je hoort Gambier.
1: Ja, Vlaanderen start met een nieuwe natuurherstelwerken in de Wellemeersen in Denderleeuw en de oude Dendermeersen in Liedekerke. Er zijn al sinds vorige zomer ingrepen gedaan om de natuur er meer kansen te geven. En dat is met resultaat. Er zijn intussen zeldzame heidi-libellen gespot die elders in de regio amper voorkomen.
0: Ja. Als dat niet fantastisch is, zie je toch wel een prachtig diertje uit.
1: Jawel, maar die bijten ook, hè?
2: Die bijten?
1: Ja, ik denk dat wel.
0: Nou,
1: dan moeten we wel opletten, hè?
0: Ja. Jij bijt toch niet?
1: Nee, zeker wel niet. Nee.
0: Amai, let's go dancing.

0: op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Zo'n gezellige meezinger op een zaterdag voormiddag. Rob de Nijs met Dag Zuster Ursula. Ja, binnenkort is het zover, in september.
1: Ja, na het grote succes van vorig jaar en de lekkerste spaghetti organiseert de Radio Plus opnieuw zijn spaghettiavond. Er is keuze tussen spaghetti bolognese, vegetarisch en croque-monsieur bolognese. De prijs per persoon is slechts...

0: op 5 september vanaf 16 uur tot 21 uur.
1: Zeker bijwezen op ons spaghettifestijn hier bij Radio Pros. De Leidse sleutelgaten, ja, zij komen eraan.
2: Pols FM.
3: Goedemorgen.

0: Er moet helemaal niet gekookt worden, want 5 september het spaghetti festijn. Ja. En we gaan iemand gelukkig maken. Hip hip hoera!
1: Ook vandaag mogen we iemand gelukkig maken met een gratis spaghetti of een krokske of het een of het ander. Maar die moet natuurlijk wel luisteren en direct bellen naar het nummer 070 22 22 50. Dus het is vandaag Van der Linden Johan. Van der Linden Johan, bel ons meteen op.
0: Op 070 22 22 50, want het is overduidelijk, wij gooien hier met de spaghetti de deur uit.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: I love you, Ken. Ik kan me die videoclip nog helemaal voorstellen, Peter.
0: Ja, ik heb er eigenlijk nooit niet naar gekeken.
2: Nee?
0: Nee, eigenlijk niet. Ja, Barbie Girl, dat is...
2: Dat is van, ja, dat is al een jaar geleden ondertussen.
0: Ja, eigenlijk wel. En ja, dat is... Ik vond dat eigenlijk meer voor meisjes en poppen en ja.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet hoe.
2: Je weet niet hoe?
0: Nee, ik weet het Ik weet het eigenlijk niet goed meer.
2: Ja,
0: goed zo. Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is heel lang geleden.
0: Ja, voilà.
2: Net zoals deze van het Visserstraatje.
0: En de Rubo

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
0: Ontbijt Radio.
4: Radio Pros.
5: Radio Pros.
4: Zomert erop los.

0: Welkom in het tweede gedeelte van Ontbijtradio.
1: Als de morgen is gekomen, hè.
0: Jan Smit, ja. We gaan het eventjes hebben over Bredene. Ja, je hebt het ook wel gelezen, hè. In de kranten deze week.
1: Nee, niet echt.
0: Daar in de duinen zijn ze nog wel een beetje ondeugend geweest.
1: Ja. Over de naaktstand.
0: Ja, over de naaktstand, ja. Ze hebben dus volledige omheining rond de duinen weliswaar. Dus niet op het strand. Dus rond de duinen, ja, dat je niet meer kunt, je weet wel, hè.
1: Ah ja, niet meer. Ik weet het eigenlijk niet, want ik kom er niet.
0: Hij komt er niet. Nog nooit geweest?
1: Nee, nog nooit niet geweest. Nee.
0: Ja, we gaan dat wel missen, hè.
1: Toch daar niet.
0: Hier moet het overal.

0: In elk geval, ja, je moet je bankkaart meenemen, want ze zijn daar volop aan procesverbalen aan het opmaken.
1: Zeker van je tijd, zeker weten, ja.
0: Teaspoon, I want sex on the beach. Jullie kunnen nog steeds bellen voor jouw groeten en verzoeken.
1: Ja, op 070 22 22 50 ofwel via onze Radio Pros FM app kan je ook natuurlijk je verzoekjes insturen, hè.
0: Ze zijn van harte welkom deze zaterdag voormiddag. Ja, dat is het nieuwste van K3. Ja, moet het eigenlijk een nieuwe gaan noemen? Een beetje geremixed.
1: Ja.
0: Ja, de zomer van Oilalele.
1: Ja.

0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Puls FM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Het is voorbij, die country dansen, de havenzangers.
1: Ja, ik wist niet dat ze daar ook country dansten in Nederland.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Zometeen moeten we nog platen gaan draaien. Je kan ze nog steeds opsturen natuurlijk, of aanvragen. Zo
1: ja, ja, ja, ja, via 070 22 22 50. Ofwel via onze PROS-app natuurlijk. Hè. Gewoon je tekstjes schrijven en dat komt allemaal terecht.
0: Michel Lopez is dit Pura Flirt. Avec toi.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: Dat is meteen stevig gerokken met die luchtgitaar. We gingen terug naar de jaren 60 trouwens.
1: Zeker weten. Wie nu pas uit zijn bed komt, die is meteen wakker. Hè?
0: Is meteen wakker geschoten.
1: Ja. Oftewel is die lekker blijven hangen gisteren. Dat kan ook.
0: Lekker blijven hangen?
1: Ja, dat kan
0: met
1: ook.
0: Met een beetje hoofdpijn en zo.
1: Ja. Een kater.

0: lekker blijven hangen. Ja, op regelmatige basis zien we programma's van Ode aan Margriet, wel verdiend natuurlijk.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. We gaan over naar een verzoekje voor Eddy uit Assen. Die vroeg ja, een totaal ander genre eigenlijk aan, hoor. Il volo il mondo from PBS Performance. Il volo takes flight. En ja, wie hier fan van is, die kan op 10 oktober naar Vorst Nationaal, want daar geeft hij een concert. We gaan daarna luisteren.
0: Het is trouwens een live versie.

0: Toch wel fantastisch. Ja, we stonden eigenlijk wel een beetje versteld te kijken.
1: Zeker weten. Ja, zo jonge mensen op en zo'n stem.
0: Ja, drie kanjers van de heren.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk.
0: De supertip van deze week, ja, dat ligt in handen van Yves Segers. Zo'n kanjer uit Vlaanderen.
1: Allemaal.
0: Allemaal.

0: Yves Segers met allemaal.
1: Ja, vorige week nog te gast in de studio, hè?
0: Ja, hier in de radio op zondag, ook tussen 9 en 12 uur.
1: Klopt.

0: FM.
1: Goedemorgen. Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Pulse FM.
1: Goedemorgen. Ontbijtradio.

0: Ja, voor die zonnige temperaturen moeten we daar niet zijn.
1: Nee, eigenlijk niet. Het zou zonde zijn om zoveel kilometer te rijden of te vliegen eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Het is hier even goed, hè?
0: Het is hier even goed.
1: Voilà.
0: Samantha met Eviva España.
1: Ja, en we kregen een berichtje van Frida en Johan uit Herzele. Dag Jan en Peter, graag het plaatje van die paldauer der eerste dag na der eeuwigheid. Uit 1989, dit plaatje is voor ons, dankjewel. Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw, DJ Luc en Ann, Ann en Ed en het ganse prosteam en alle luisteraars. En hij wenst ons nog een fijne zaterdag. Nu, we moeten ook zeggen, hetzelfde toegewenst, hè?
0: Ja, tuurlijk, Peter. Ja, ik moet zeggen, uw Duits is wel fantastisch.
1: Ongelooflijk. Ik praat alle talen behalve te betalen.
0: Ah, ja, te betalen. Ja. Oké, okay, ja. Straks gaan we wel een non-stop laten rijden.

is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

0: Ja, dat gevoel heb je hier bij ons. Bij ons wil je thuis.
1: Ja, dat zeker. Weet je, ik heb ooit van Lionel Richie gelezen dat hij in elke kamer van zijn huis een open haard staan heeft.
0: Ja. Een open haard?
1: Ja, een open haard. In elke kamer van zijn huis. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel, dat stond er niet bij, maar... Het is waarschijnlijk geen tuinhuis dat hij heeft, hè?
0: Nee, Lionel Richie. Nee, waarschijnlijk niet. Het zal daar ook...
1: Ja, dat is om te keuvelen in de winter. En dan gaat hij van de ene kamer naar de andere kamer om hem te warmen of zo. Hè? Ja. Ja. Of voor de gezelligheid, ik weet dat niet.
0: Ja. Volgens mij kun je maar op één kamer echt gaan warmen voor
1: de dat is juist. Maar ja, die zal wel waarschijnlijk personeel hebben om die open aarde aan de gang te houden. Hè?
0: Ja, geld genoeg waarschijnlijk, ja. Hoeveel praten heb jij trouwens, Peter?
1: Geen enkele.
0: Geen enkele?
1: Nee, geen enkele. Ah, wel, ja, ik heb wel nog een schouw staan, zo nog, en er staat een kachel in, maar die heeft nog nooit gebrand.
0: Nog nooit gebrand?
1: Nee.
0: Oké, Lionel Richie gaan we daar niet vinden.
1: Nee.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Ontbijtradio.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be. Radio.

0: Ja, we zijn weer vertrokken voor het laatste uurtje van Bijt Radio.
1: En met Guus Meeuwis.
2: Per spoor.
0: Per spoor, gedenk, als we op tijd zijn tenminste.
1: Ja, de trein is altijd een beetje reizen. Hè.
0: Ja, ja, zo is dat. Mensen kunnen nog steeds groeten en verzoeken aanvragen.
1: Ja, op 070 22 22 50 en natuurlijk via onze Radio Pros FM app. Gewoon je berichtje doorsturen en dat zien wij dan verschijnen.
0: Dat is pas een avondje, terug de tijd in.
1: Benny Nijman.
0: Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al sterren heeft gezien.
1: Ja.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: En na het toeval nu wezen, ik ken nog iemand die de sterren heeft geteld vannacht.
1: Ja.
0: Onze Kevin. Dag Kevin.
2: Goeiemorgen Jan Bakker. Goeiemorgen Peter.
1: Dag Kevin. Hoe gaat het jongen?
2: Goed jongen, goed.
0: Ben je lang opgebleven gisteravond?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ziet dat ik het wist hè? Ja.
1: Te lang naar tv gekeken.
2: Ja, maar ik kijk heel graag tv eigenlijk.
1: Is het waar?
0: Ja. Was het een schone film?
2: Ik kijk vooral naar series en zo.
1: Ja, vandaar.
0: Zo'n Netflix van, hoe noemt men dat?
2: Zoiets.
1: Hij zal het niet zeggen.
0: Nee.
1: Volgens mij was het een pikante serie dat hij bekeken heeft.
0: Zou denken, zou Kevin dat durven?
1: Ik denk dat wel.
0: Maar je moet dat niet zeggen, zeg Kevin, want Peter is veel te nieuwsgierig.
2: Nee, ik ben heel braaf.
0: Ik geloof je 100%, Kevin.
1: Ja, maar Kevin, het is niet omdat je veilig naar een pikante serie kijkt, dat je stout bent, hè. Dat heb ik niet gezegd, hè.
2: Nee, dat is waar.
0: Weet je wat, Kevin, ik zal zijn microfoon afzetten, want dat is nu echt niet te doen vandaag. Nee, alle grappen. Ja. Zeg eens, Kevin, met wat kunnen we nu plezieren?
2: Ja, met de plaat Vamos a la Playa.
0: Vamos a la Playa, ja, die hebben we voor u klaargezet.
2: Ja, die mag je gaan draaien voor de Norbertijnen. Dat is een afdeling van Schoondragen. Dat is een afdeling waar ik zit. Dus je mag ze gaan draaien voor de Norbertijnen. En je mag ze ook draaien voor de heel Schoondragen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
2: En voor u, Jan Bakker, natuurlijk. En voor de Peters.
1: Dank u.
2: En ik moet jullie zeggen dat jullie het heel goed doen, eigenlijk. Moet ik
0: zeggen. Ja.
1: Dank u wel. Ja. Dank u wel.
0: Nou, ik had dat wel niet verwacht van Peter Maffay.
1: Ik dacht net te zeggen, Kevin, herhaalt dat nog een keer. Maar ja, nee, het is goed, jongen. Nee, we proberen ons best te doen, hè.
0: Ja, dat is waar.
2: Jullie doen het heel goed. Als ik dan... Ik luister soms ook nog naar andere radio's. En ik bel ook nog naar andere radio's soms.
0: Ja,
2: als ik dan met jullie vergelijk... Jullie zijn echt professioneel.
0: Dat is een mooi compliment.
1: Dat is leuk om te horen. Ja, echt waar.
2: En jullie stellen geen moeilijke vragen en zo, dus dat is fijn.
1: Ja, waarom? Ja, waarom zouden we het moeilijk maken? Waarom zouden we het moeilijk maken als het makkelijk
2: gaat? Maar dat terzijde. Dus je mag ze gaan draaien voor jullie. Dus voor mensen van. Dus voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht. En voor alle mensen van Radio. Prost.
0: Ja, dank u. Ja.
2: En natuurlijk mogen we dat ook niet vergeten. Want mensen kunnen ons toch altijd gaan bellen op de 070 22 22 50.
0: Ja, klopt.
2: En ze kunnen luisteren natuurlijk ook via onze. Via ons app van Radio Prost kunnen ze ook plaatjes gaan aanvragen. Moeten ze gaan downloaden via de App Store uiteraard.
0: Ja, dat is helemaal juist.
2: En natuurlijk, Jan, kunnen ze luisteren via de frequentie.
0: Maar nu komen ze. 105.5, dat is Roosdaal. 107.1, dat is Afrigem. En 107.5, dat is Assen-Ternat.
2: Ja, inderdaad. Wij luisteren op 100. Wij luisteren binnen Schoondag op 105.5.
0: .5 ergens, ja.
2: Dat is ook nog voor Oost-Vlaanderen.
0: Ja, DAB+.
2: Inderdaad, ik had het vergeten, inderdaad. Je kan ook luisteren via DAB+, uiteraard. En kijken en luisteren op eigen risico natuurlijk. Je kan kijken en luisteren op eigen risico op www.radioprost.be natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik ben heel graag volgende week terug bij in een nieuwe Ombuit Radio. En ik ben er al volgende week zondag bij een nieuwe aflevering van Ombuit Radio bij Peter Schepers.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar voor deze zondag ben ik er niet bij, dus...
1: Je gaat op stap.
2: Ik ga naar mijn oma.
0: Dat moet ook gebeuren, Kevin.
1: Ja.
0: Dat moet ook gebeuren, ja.
2: Dat is een zondagse traditie. Dus ja, ja. Die mogen mijn oma is in de 90 jaar.
1: Die mogen niet laten vallen, ja. Die traditie. Nee.
2: Inderdaad.
0: Mooie leeftijd, dus, ja.
2: Nee, inderdaad. Hopelijk raken we weer om.
0: Ja. Dat is waar.
2: Dus, ik ben graag volgende week terug bij de nieuwe ontbijtradio en niet het Vamos a la Playa.
0: Wanneer is jij dan?
2: Zaterdag.
0: Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
0: Bedankt dan man.
1: Bedankt hè.
2: Radio Pros zomers erop los.
0: Voilà. Ja.
1: Dag.
0: Sympathieke gast onze Kevin.
1: Ja. Zeker weten, ja.
0: Hij heeft gelijk, Radio Pros die zomers erop los.
1: Ja. Yep.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
6: Ontbijtradio.

Dat is een oortje, een million seller. Ja, zo groen is dat gras ook niet meer. Tom Jones met Green Green Grass of Home.

0: De onverbiddelijke zoener. Ja, en dan kijk ik meteen links van mij.
1: Ja. Waarom? Waarom? Waarom?
0: Nee, zomaar. Ja. Lapblazers en Chris natuurlijk.
1: Ja, en we kregen nog een, verzoekje binnen van Chris. En die vroeg of we een plaatje wouden draaien van Sam Goris. Uiteraard, Chris, voor ons zijn verzoekjes heilig eigenlijk. Hè?
0: Ja. Want dit is de kanshebber voor de zomerhit.
1: Ja, zeker weten. En ik hoop dat deze van Sam Goris goed is. Zijn nieuwste single trouwens, Rak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Kom nog één keer.
1: 1, 2, 3, raak.
0: Voilà, Sandoris.
2: Het is erop.
0: Ja, boem, patat. Het is een vrolijk nummer van Sandoris.
2: Zeker, zeker weten, ja. We kregen een verzoekje binnen van Erik van der Hoeven. En die vroeg ons eigenlijk Bill Medley en Jennifer Warnes aan. Uit de film Dirty Dancing. The Time of My Life. Alsjeblieft, Eddie. Erik, sorry.

0: We moesten meteen onze Johan ertussen laten, want ja, de plaat was bijna gedaan. Dag Johan.
1: Goedemorgen Johan.
2: Ah, goedemiddag.
0: Ja, het is Jan. Goedemiddag ondertussen, ja, dat is waar. Ja.
2: En meneer Peter.
1: Dag meneer Johan.
2: Je hebt hier rond lachen, hè.
0: Maar hij lacht graag, onze Peter. Een vrolijke mens is dat.
1: Ja, waarom?
2: Nee, ik ga voor Paul Severs gaan.
0: Ah, voor Paul Severs.
2: Dat is een opgewekt plaat en ook een weekendplaat uit 1991. Kom dichterbij.
0: Kom dichterbij. Oké, okay, Johan.
2: Juist mijn voorhoofd toe wat in.
1: En wel, ja, Johan, het is ermee dat ik eigenlijk een beetje aan het lachen was. Want hoe komt het?
2: Wel een beetje bloed, hè. En wel, die netels die eruit groeien daar, hè, van een beetje verder hier, heb ik uitgetrokken. En tegen buurvrouw en haar man waren bezig met preitenplanten.
1: Oh.
0: Mm-hmm.
2: En ik kreeg mij zo een keer op. Ik was op handen en voeten, hè.
0: Ja.
2: Verdomme, met mijn hoofd tegen die betonstijl.
1: Oeh. Dat kan aankomen, hè.
0: Man.
2: Ja, zat er zo'n vleeskleurige onderbroek aan. Ik had als ik heb verschoten. Peter moet weer lachen.
0: Ja.
2: Ah ja. Verdomme.
0: Hopelijk je niet te hard bezeerd, hè, Johan. Want...
2: Ik kan nog een buil ook hebben. Ja, ik heb toch iets gezien, hè.
0: Ja.
1: Ik vind die telefoons altijd de max met u, hè. Ik vind dat de max, hè.
2: Oh, jongens, toch. Ik heb altijd iets geworden. Dan moet ik achter de koeienbeesten lopen. Nee, ja, maar het mag niet vloeken, hè.
1: Nou ja, vorige week belde jij mij ook en je vertelde ook iets, maar dat mocht ik niet vertellen op de radio, hè. Ik heb het niet gedaan, hè.
0: Maar nu zijn we wel nieuwsgierig, natuurlijk, hè.
2: En daarnet waren de Jehovas daar. Ah. Ze excuseer meneer, zeg ik bij Geus. En hij bekijkt mij zo en vertrekt.
0: Ja.
1: Dat snap ik niet goed.
2: Dat snap je niet goed?
1: Nee, dat snap ik niet goed.
2: Dan moet Ben Duivel een keer te biechten gaan, hè.
1: Ik zal dat een keer doen.
2: Ah ja, dan wil ik wel eens ook een keer biechten, hè.
1: Ja.
0: Handoplegging door, Johan.
1: Ik weet dat niet goed, of dat gaat niet goed komen volgens mij.
2: Nee?
1: Nee, ik denk dat niet, Johan.
2: Met de handoplegging?
1: Ja, nee, ik denk het niet. Ik weet dat niet.
2: Maar ja...
1: Vertrouw dat toch niet?
0: Nee, heeft al meer dan 7 zonden.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja,
2: ik zal u eerst een keer naar Valzee sturen, hè.
1: Ja.
2: Hoe dat terug gaat keren, weet ik niet, hoor.
1: Ja. Hoe ziet een dag er nog uit voor u, Johan?
2: Wablieft.
1: Hoe ziet een dag er nog uit voor u?
2: De vogeltjes allemaal van heren.
1: Ja.
2: De kooikens kuisten, ook van de kanarievogels, botvinken en zo verder. En tuivenkotten, dat is al gedaan.
1: Ja.
2: Ah, Fria roept hier. Hebben jullie mij daar straks afgeroepen?
1: Van der Linden. Noemde jij Van der Linden?
2: Ja, ik zal je vinden en ik zal je binden, zegt ze in school.
1: Ik heb u natuurlijk afgeroepen, jongen, want je hebt een spaghetti gewonnen.
2: Ah, kijk.
0: Ja.
2: Ja, met die Zeeuwen daar te staan.
0: Ja, goed dat je het nu zegt, want dat was bijna weg.
1: Ja, inderdaad. Ja, en ik moet dat dringend veranderen, want ik moet dat aangeven, gebeld of niet gebeld. Allee, ja.
2: Jij roept er nu eens, ik was bezig met die mensen.
1: Ja.
2: Ik was hem aan het bekeren, hè.
1: Ja, maar. Ik ga dat noteren. Ja. Gij...
0: En uw goed doel heeft de spaghetti opgebracht, zie.
1: Ja.
2: Ah, kijk, en... kijk. Dit is handoplegging, hè. Peter, zal ik het een keer afkomen, hè.
1: Zeg, Johan, maar het is natuurlijk zo... je hebt die kaart gewonnen, die spaghetti-kaart gewonnen, of een croque-monsieur, of een vegetarische spaghetti, het maakt al niet uit. Maar je moet dus wel aanwezig zijn. Die kaart die ligt klaar aan de ingang op onze spaghettiavond op 5 september.
2: Ah, ja, we zullen aanwezig zijn.
1: Ah, voilà. Ik ga dat noteren voor u, hè, man.
2: Ja. Dan ga ik de handoplegging doen bij
1: je. Ja, want ik ben er ook.
0: Nee, ja, het zal vegetarisch zijn dan.
2: Heb geen zonnie, die stinkt mij wel een op die spits op de antijn. Maar dat is ook niet lekker, hoor.
1: Te taai.
2: Dat doet pijn.
0: Ja. Nou, nee, proficiat, Johan, met je spaghetti.
2: Dank je wel. Kijk, ja. Dank, ik wist niet. Kijk, ja. Kun je niet alles tegelijk doen, hè.
1: Nee, dat is waar. Maar je vrouw mag ook bellen naar mij, hè.
2: Ah, natuurlijk.
1: Ja.
2: Hey, maar die heeft een stem voor te presenteren, hè.
1: Ah, voilà. Kijk. Ze is altijd welkom.
2: Ze heeft mijn voorhoofd goed verzorgd ook en alles.
1: Ja. Ze is goed in alle handen.
2: Ze heeft zo lang in de kliniek gewerkt, hè.
0: Ja, dat is ermee. Ja. Dan weet je natuurlijk...
1: Dan kent ze de stijl.
0: Ja, hoe dat moet doen, hè.
2: Lang met pensioen, hè.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dan geef ik haar eens een lap op haar poep en ze is ook content.
1: Ja, tuurlijk. Ze verdient de stand.
2: Ik ga jullie laten. Nog een prettige namiddag.
0: Ja, voor u zelf. Dat is
2: natuurlijk ook voor iedereen die we daar straks hebben opgeroemd. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Komt in orde.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende, Johan.
0: Dag. Ja, hier is Paul Severs.

0: Pas even, Smet, kom dichterbij. Ja, ondertussen hebben we nog iemand aan de lijn. Goedemiddag, Gerrit.
1: Goedemiddag, Jantje.
0: Dag, ja, het was even vlug wezen, of anders moest u nog een plaat wachten, natuurlijk.
1: Ja, dat is ook waar. Maar ja, dat is Huske Tuintje Bel, hè.
0: Ja, je ziet, ik ben een rappen, hè.
1: Dat twijfel ik niet aan.
0: Zeg het eens, Gerrit.
1: Wel ja, ik zou graag de groeten willen doen aan jou, aan uw vrouwke.
0: Dank u.
1: En is dat nou Peter die bij jou in de studio is?
2: Ja, dat klopt.
0: Peter,
2: dat
0: ja,
2: klopt.
0: De enige echte.
1: De enige echte Peter Monsieur, hè?
2: Ja.
1: En wel, ook voor hem de groeten.
2: Dank u.
1: Ja, ik weet dan niet of hij een vrouw of een vriendin heeft.
2: Een vrouw.
1: Een vrouw, en ja. Wel van zijn vrouw kan ook...
2: Al 40 jaar. Natuurlijk. 40 jaar dezelfde, Gerrit.
0: Mai.
1: Dat is goed.
2: Ja, goed, hè?
1: Dat is niet aan iedereen gegeven, hè?
2: Nee. Tegenwoordig is dat een uitzondering.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, dat ben ik altijd fier op, jong.
2: Mm-hmm. Ja, dat is juist.
1: Dat zijn nog mensen hè, die al zoveel jaren getrouwd zijn, dan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oké, Gerrit.
1: Dan ook nog... Ja?
2: Zeg maar.
1: Ah, de groeten aan alle andere medewerkers van de Radio Tros.
0: Ja.
1: Van mijn vrouwke, ons Linda.
0: Dus groetjes terug aan Linda.
1: Wat zeg je?
0: Groetjes terug aan Linda natuurlijk, hè. Ja.
1: Ja, dankjewel, dat je het zal zeggen. En ook nog aan Johan en Frieda uit Herveren.
2: Mm-hmm.
1: Aan Celestje, de overbuurvrouw.
0: Ja.
1: Aan Rudolf en zijn Anja.
0: Mm-hmm.
1: Aan Franske en zijn vrouwke. Mm-hmm. Aan Sylvieke, aan alle luisteraars. En iedereen een heel fijn weekend toegewenst.
2: Goed.
0: En voor ook een fijn weekend, Gerrit.
2: Voor jullie ook.

0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
1: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Radio Pros, zomer erop los. Ontbijtradio.

0: Ik heb er nog eens naar zo'n begrepen, maar het was een grote hit.
1: Ja, hè.
0: Daar kan het Simmerwicka.
1: Ja. En ik kreeg nog een verzoekje van Erik van der Hoeven. Nu, die had al eens gebeld. Maar die vroeg ook nog een plaatje aan voor zijn gebuur Martijn de Smet. En die vroeg Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.
0: Hier is Marianne.

0: Marianneke Rozenberg werd er aangevraagd met zich, Bin Wie Doe. We hebben nog een verzoekje binnengekregen, maar we moeten ook afscheid gaan nemen, Peter. Want ja, het is bijna tijd.
1: Dat klopt. En dat verzoekje kwam van Nancy. En die schreef, dag Jan en Peter, graag Bonnie M. met I See a Boat on the River. Dit voor ons. Dank u wel. Ed en Anne, Chris, Raf, Peter en Els, Johnny en Heidi, Molly, Jacqueline, Anneke en alle luisteraars. En ik moet nog even vermelden dat morgen iedereen welkom is op het zomerterras van Radio Pros. Groetjes Nancy en Jos.
0: En onze Zampie die staat er ook al klaar voor.
2: Ja, die plaat dat ze aanvragen, I see a boat on the river. Als er nog water op zit, want
0: ja,
2: zie
0: als er
2: je
0: water, ja, maar met dit weer.
2: Ja, voilà.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Peter, bedankt voor het bijdragen vandaag, want wij moeten afscheid nemen.
1: Jij ook, zeker en vast, ja.
0: Graag tot
1: ja,
0: de volgende keer. Ja, volgende week zal ik er zelf niet bij zitten.
1: Goed.
0: Ik zit met mijn voetjes in het zand.
1: Dat is goed.
0: Ergens aan de kust.
1: Veel plezier, zou ik zeggen.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag. Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
4: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
3: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Pros Radio.
10: Het klinkt.
11: En het zingt misschien anders.
12: Middagradio.

Every Beat of My Heart van Rod Stewart om eraan te beginnen in de middagradio van deze zaterdag. We zijn 8 augustus, vrienden, goedemiddag. Ga je aan tafel, eet smakelijk. En dankjewel in de richting van Jan Bakker en Peter natuurlijk voor de afgelopen 3 uurtjes ontbijtradio. Ik ben bij jullie tot 2 uur vanmiddag met heel wat fijne muziek, de weerupdate rond 2:30. En uiteraard gaan we ook naar een hitparade in het verleden kijken. Het is niet dag op dag, het is een dagje verschil. We gaan naar 7 augustus 1993. Eens kijken wat daar de hoogste nieuwkomer was, de sterkste stijger en uiteraard ook de grootste verliezer en de nummer 1. En die nummer 1, wel, die hoor je net iets voor 2 uur. En we hebben ook wat nieuwe dingen voor je meegebracht, waaronder deze hier, Moving to the Sun van Hugel, Immael Angel en Ultranate.

0: De opvolger voor de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Ja, het komt ook binnen in de hitparade, de top 25 daar in Nederland. En daarvoor dan was er nog een terugblikje met Mary Hopkin hier bij Radio Pros met Goodbye. Via de 105.5 in Roosdaal, 107.1 Afligem, 107.5 Assen ter Nat. Dit is nu tijd voor reclame, maar blijf eraan hangen, want zometeen heb ik voor jullie de formatie Chic.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
7: Middag Radio.
8: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Chic met The Good Times hier bij Radio Pros. Nog even een leuke terugblik. En net voor de reclame dan had je nog Zonzeestrand van Rutger van Barneveld. Maar nu even naar de hitparade van toen. We gaan naar 7 augustus 1993. En daar zijn we op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer. En die vonden we terug meteen op nummer 19 in die top 50 van toen. Op 19 nieuw binnengekomen, de Four Non Blondes met deze What's Up.

onze supertip van de week. Deze week Yves Segers, afgelopen zondag nog te gast hier in onze studio met Allemaal. Komt originele nummer uit 2003 van Wim Soetaar uiteraard. Nu naar de jaren 80 met een man die bij ons in de Lage Landen vooral bekend staat om deze hit. Johnny Burnett. Hij is er onlangs 73 geworden. Tired of Doing the Line.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio.
7: Jen

Billy Ocean terug naar het midden van de jaren 80 met The Loverboy. Tijd voor de nieuwe bazaar nu. We hebben hem net binnengekregen. Ooit komt er een dag.

0: Eenmalige grote hit hè, voor Matthias Raim in de 90s met Verdammt, ik liep dich. En nadien ja, hebben we er niet zo heel vaak meer van gehoord natuurlijk. Dit is Radio Pros waar je naar luistert. Het is 9 minuutjes voor 1 geworden in de middagradio. We zijn nog samen tot aan 2 uur. En dan is er Studio NL met collega Chris van Dijk. Maar nu even terug in die hitparade van toen. We zijn op zoek gegaan naar de sterste stijger. En die vonden we terug in een tweede week notering op plaats 22. Een weekje eerder binnengekomen op 46, wil zeggen 24 plaatsen in de goede richting. Deze hier van Reggie. Nee, niet ons Reggie. Reggie met IE van achteraan en The Hot Wonderful World.
1: It's hot.
2: It's hot. It's hot.

Het is weer eens tijd om het eerste uurtje al gaan af te sluiten van onze middagradio. Het is 3 minuutjes voor 1 geworden. Ellie Goulding was hier nog even met Love Me Like You Do. En daarvoor de hoogste of de sterkste stijger in de hitparade met Reggie, The Hot Wonderful World. We gaan naar 1 uur toe, de wissel van het programma Middagradio. Want we zijn nog een uurtje met daarin nog de grootste verliezer, de nummer 1 van de hitparade. Maar ook rond 1:30 hebben we onze weerupdate. Op naar 1 uur nog met deze. Dit is Wiltura natuurlijk met La Melodia. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros. Middagradio.

Even na 1 uur hier bij Radio Pros in de middagradio van deze zaterdag 9 augustus. Tot 2 uur zijn we nog samen rond 1:30. Uiteraard een blik op de weerupdate. Wat mogen we de komende dagen allemaal gaan verwachten? Het blijft alleen maar lekker verder zomeren. Al zeker tot en met volgend weekend. Nadien is het nog wat onzeker. Maar misschien dat we daar al wat kunnen over vertellen in onze weerupdate halverwege dit uurtje. En uiteraard moeten we ook in dit uurtje nog even terug naar die hitparade van toen. Om de grootste verliezer gaan op te zoeken en uiteraard ook iets voor tweeën jullie de nummer 1 gaan voorstellen. De hitparade van 7 augustus 1993, die bekijken we van dichterbij in dit tweede uurtje. Patty Coley en Sylvester, het kwam uit 1982 met Do You Wanna Funk om dit tweede uurtje in te zetten. En dit is nieuw, het is een remake van een nummer uit het begin van de jaren 80 van Anita Ward, Ring My Bell, in een nieuw kleedje gestoken door H. R&B. You can meet

Laura Pozzini, even de Italiaanse tour op deze zaterdagmiddag in de middagradio hier bij Prost via 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Afligem en 107.5 voor Assen-Ternat natuurlijk. Ofwel gewoon via DAB Plus en via onze website radioprost.be. De middagradio nog tot 2 uur met nu even een Franse terugblik. Alain Delorme, een jaar of 2 geleden overleden, maar hij maakte heel wat fijne songs samen met de Crazy Horse, maar ook solo. Denk maar aan Sedenterdi en deze mooie ballade. Ik droom heel vaak van een vrouw. Je rêve souvent d'une femme.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Puls FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middagradio.
7: De muziek met
8: Jampie van Vlaanderen.

Engels klassiekertje van weleer met Billy Joe Royal en Down on the Boondocks. Net voor de reclame, dan was er nog Larissa, Als jij naast me staat. Een van de vorige singles natuurlijk. En het was een drieluikje met daarvoor nog Alain Delorme, Je rêve souvent d'une femme. Nu even naar die hitparade van toen gaan kijken. 7 augustus 1993. Wat was toen de grootste verliezer? Wel in een derde week notering al. Meteen weer 18 plaatsen achteruit. Wil zeggen dat het niet gesmaakt werd toen de tijd. Deze van Soul Sister van 29 naar 27.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Van bij onze Noorderburen deze Sieneke, ik doe wat ik wil, halverwege ons tweede uurtje van deze middagradio. Tijd voor de weerupdate, want dat doen we altijd, hè, rond half twee de weerupdate brengen. Wel, vandaag op deze zaterdag wisselen zonnige periode af met lichte hoge sluierbewolking bij een zwakke tot matige wind die van oost naar zuidoost draait. Loopt de temperatuur vlot op naar zomerse maxima van 28 tot 29 graden. Vanavond en vannacht naar zondag blijft het licht bewolkt en koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen zondag wordt een tropisch warme dag. Al van 's morgens vroeg schijnt de zon uitbundig. Al verschijnen er in de namiddag enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen gaan naar ruim 30, lokaal 31 graden. De wind blijft zwak tot plaatselijk matig en draait geleidelijk aan van zuidwest naar west. Dat zorgt later op de dag voor een lichte afkoeling, al blijft het overal droog. Maandag verloopt opnieuw droog en warm. De zon krijgt volop ruimte. Al ontstaan er in de namiddag enkele onschuldige stapwolken. Matige noordwestenwind voert iets minder warme lucht aan met maximumtemperaturen van 28 graden. Blijft het bijzonder aangenaam zomerweer. Tijdens de nacht koelt het onder een vrijwel heldere hemel af tot ongeveer 16 graden. Dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Onder een droge noordoostelijke stroming overheerst de zon en blijven eventuele wolkenvelden beperkt. Bij een zwakke tot matige noordoostwind gaat de temperatuur opnieuw naar 28 graden. Woensdag dient zich een nieuw warmteopstoot aan. Na een zonnige start blijft de hemel vrijwel onbewolkt op enkele sluierwolken na. De wind draait naar het zuid-zuidoosten en voert opnieuw warme lucht aan. Daardoor lopen de temperaturen op tot de tropische maxima van 32 à 33 graden en gaan we misschien weer een nieuwe hittegolf tegemoet. Dat blijven we opvolgen in de weerupdates hier bij Radio Prostorhammans. Deze nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En nu terug naar de 70s hier bij Radio Pros om het laatste half uurtje in te zetten met droevig nieuws natuurlijk, want afgelopen week dan kregen we het overlijden te horen van Journey Kaagman. Het zou al op 31 juli zijn dat ze overleed, maar het werd pas deze week bekend toen ze ook al in een intieme kring werd begraven. Zij maakte deel uit van Earth and Fire en ze scoorde deze hit.

De meiden van Love in 1978 met de Trojan Horse. En misschien hebben deze meiden ook hun succes wel te danken aan het programma Top Ops met Ad Visser toen de tijd. En dankzij dat programma hebben we ook heel wat van die formaties in Vlaanderen leren kennen natuurlijk. Daarvoor nog Earth and Fire met minder leuk nieuws, want Journey Kraagman die is afgelopen week overleden. Jo, dus nog eens met misschien wel de grootste hit voor Earth and Fire Weekend hier bij Radio Pros. En daar vertoeven we ook in. Dit is de middagradio nog tot 2 uur. Niet zo heel lang meer, want we gaan de laatste 20 minuutjes alweer inzetten. De reclame die komt eraan. En dan is het heel vlug Studio NL hier bij ons op de radio. Maar dit is Gert Verhulst en James Cook. Misschien wel een van de kanshebbers voor Zomerhit 26 met Madi Wodo.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: om zeg maar professionele radio te maken.
1: Radiobakken, en je ook die kapot, hè?
0: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
2: Gempie van Vlaanderen.

deze kostklassieker gingen we terug naar 1963 en met Trini Lopez en America. We zijn er bijna door. Nog een klein kwartiertje te gaan, maar ik heb nog een fijne zomerplaat voor je klaar liggen voor we afronden. En dan nog misschien even de luchtgitaar bovenhalen met Cheap Trick in I Want You To Want Me. Maar eerst die fijne zomerplaat van Mohombi en de Bumpy Ride.

is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

gelukkig daar. We kunnen ze weer gaan opbergen na deze song uit het begin van de jaren 80 van Cheap Trick. I Want You To Want Me. Net ervoor nog Mohombi en The Bumpy Ride. We zijn rond in deze middag radio. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne namiddag van. Zometeen is er al Studio NL met Chris van Dijk en nadien de andere collega's die nog langskomen. Ik ben er volgende week opnieuw voor een volgende middag radio op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En we hebben nog de nummer 1 van toen in de hitparade van 7 augustus 1993. Derde maal stationair blijven staan op nummer 1. En dat in een 11e week notering, want het is op de 8e week dat ze op nummer 1 kwamen. En deze hier was de laatste week op nummer 1 op 7 augustus 1993. Maar origineel is het nummer van UB40 uit 1961 van Elvis Presley uit het album en gelijknamige film Blue Hawaii, Can't Help Falling In Love With You. Deze keer in de versie van UB40 voor een derde week op nummer 1 in de hitparade van 7 augustus 1993. Geniet nog van het weekend en tot de volgende. Ciao!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
0: Goedemiddag.

hele goede namiddag, vrienden van Radio Pros FM. Chris van Dijk is erbij met Studio NL, natuurlijk op zaterdagnamiddag. Met gesloten ogen, Loralyn was dat. Verdam, ik mis je. Nick Kane.

Studio NL hier bij Pros Radio. En dat met Jannes Vraag het jou alleen. En hier is de Swoopwals. Ja, we kennen ze wel, hè. Hier is Swoop voor jullie. Welkom en een hele goede

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pols FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

En we draaiden hier van alles een beetje in Studio NL. Ja, dit is liefde, of dat is liefde. Michael Lanzo, Ritmo del Corazón. Voor de mensen die nog hinderver op reis zitten in Spanje of weten waar. Hier is voor jullie, ja, John Dennis.

Ja, we draaien de muziek uit het jaar 2020. De taal van je hart. En dat was niemand minder dan Chris Reilhoff. Door jou ben ik gelukkig. Hier is voor jullie Henk

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Your Folly Ends in Dit's Amore. Wat heeft een mens nog meer te wensen? Welkom vrienden, Studio NL met Chris van Dijk. Hier is Marianne Weber en Willem Barth voor jullie.

Ja, ik heb ze in de tijd nog live gezien aan onze Belgische kust. Relepel 3 en zijn volle maan. Hier is voor jullie Frank van Damme en zijn Gina.

0: niet mag.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
6: Goedemiddag.

Welkom in het tweede gedeelte van de Studio NL. De zin van Luna. En we gaan verder met eentje van Johan Veuglers. One Night Stand. Welkom vrienden, dit is

Ja, Ingeborg, hè. En hè, door de wind. Maar hier is het, nu is het zeker door de zon. Ingeborg was dat. Doe met wat is. En ja, drank van het.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ja, maak me wakker, hè. De siesta is nu wel stilaan voorbij. Axel Lane was dat. Waar zijn al die mooie jaren? Welkom hier bij Pros FM. En dat met Chris van Dijk in Studio NL. Hier is voor jullie Danny de Rover.

Kleinans en Van Heel. En zij hadden het over vannacht. Ja, de nacht, dan moet je slapen, hè? In de hemel. Hier is voor jullie de Bad Brothers.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, dat zijn een van de kanshebbers voor Zomerhit 2026. Mandy Wodo en Gert Verhulst en James Cook. En hier is voor jullie, ja, Pommelien Thijs. En het beste moet nog komen.

liefde en geluk, Patrick en Carina, hier bij Pros FM in Studio NL met Chris van Dijk. Als jij dat gedacht, hier is Wesley Bronkhorst.

Addio, addio, Christina Lorena. Zo, dat was het weer, hè. Studio NL hier bij Pros FM met Chris van Dijk op zaterdagnamiddag. Ik wens je nog veel luistergenot met onze volgende collega. Dat is Jo van Brabant en hij brengt er ook ambiance in, hè. Dat geeft hij mij toch beloofd. Hier is voor jullie nog Justin de Wild en Sherio. Graag tot morgen vroeg tussen 7 en 9 met Vroege Vogels hier bij Pros FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.

0: van die onvergetelijke platen uit de 80's. Deze van Wang Chung. Everybody have fun tonight. Allee, ik hoop het.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plas in je beste prosvrienden. 6 minuten over de klok van 4 uur geworden. Op deze, ja, mag wel zeggen, snikhete zaterdag namiddag. Maar ja, kom, we nemen het er gewoon even bij. We geven een woordje van dank in de richting van onze voorgaande collega. Dat was Chris van Dijk. Die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. De betere Nederlandstalige platen van vroeger en nu. En wij gaan dansen. We gaan dansen. En in dit uur doen we dat samen met Marco Borsato. Even kijken, ik heb ook nog Roy Orbison voor jou meegebracht. Ook Madonna is erbij. En nog een heleboel meer. Dat allemaal tot aan de klok van 5 uur. Hier bij Radio Pros in het eerste gedeelte van Dansbaar. En kom je er pas bij via 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via het internet radiopros.be. Van harte welkom en een heel goede middag allemaal.
2: De zomer wordt heet. Heter dan ooit.

Als jij zo'n beetje houdt van de muziek uit de jaren 80, hè, ken je zeker vast nog wel deze plaat van Daryl Hall samen met John Oates en Man Eater. Dat hier allemaal op jouw radio, Radio Pros. Zometeen In Deep en Last Night DJ Save My Life. Maar eens nog even terug katapulteren naar mijn jeugdjaren. Met deze van Soft Cell. Dit zijn ze met Tainted Love.

Tja, waarvoor die DJ's allemaal niet goed zijn, hè? Last Night DJ Save My Life. Een van die vervlogen platen van In Deep. Oeh.

0: Dat is zeker niet voor mij bestemd.
1: Nee.
0: Helemaal niet sexy als ik dans. Deze van Nederland. Zometeen gaan we het nog een beetje sexier maken hier op de radio met Shaggy.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Radio Pros. Radio Pros. Zomer erop los.
7: Jo van Brabant.

opletten als je dan tegen een dame zegt, hey sexy lady. Het kan goed uitkomen. Het kan natuurlijk anders uitvaren, natuurlijk ook. Jackie was dit. Hey sexy lady. Zometeen heb ik voor jou Roy Orbison, You Got It. Maar eerst kan ik u even aanraden om met deze dames geen ruzie te maken. Het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te nemen. Ik heb het over deze. Dit is de meidengroep. Spice Girls. Who do you think you are?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Een van die legendes die we nooit zullen vergeten. Hè? Vooral in de jaren 60 was hij heel succesvol. Denk daar dan maar aan platen zoals Crying. We hadden Blue by You. We hadden ook nog It's Over. We hadden Lana. Oh Pretty Woman. En nog zoveel meer. We draaiden vandaag van hem. You Got It. Roy Orbison.

gaat zijn van die platen als je ze gaat draaien op het zaterdagmiddag. Dat belooft voor als de avond valt. Wie weet wel, hè? Kings of Leon waren dit en Sex on Fire.

0: Casera Mi Vida was ongetwijfeld het grootste succes voor deze jongens. Want deze mocht er best nog wezen. Wij gingen vandaag voor deze non-stop dance van de Gibson Brothers. En ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Want zometeen Madonna.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

was hij. Een van die madammen die in de tijd en nu ook nu nog een heleboel schitterende dansplaten heeft gemaakt en nog maakt. Maar ik vraag me nog altijd af, waar komt die ene plaat van doen? Vandaan, beter gezegd, die heette Like a Virgin. Begrijp ik nog altijd niet. Dat is een plaat die totaal niet bij haar past. Deze nieuwe draaide beter wel. Hè? Madonna was dit. En Vauk hier op jouw radio. Radio Pros. Tot 6 uur vanavond. Dansbaar. Goedemiddag allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros.

0: nodig je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
0: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden?
1: Mail nu naar info@prosfm.be.

0: van die grote hits. Voor de Volendamse Cats, Be My Day. Vandaag de Nederlandstalige versie van Rudy de Wit. Ga met me mee, tot 6 uur vanavond.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Allee, Valazzi, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Het is al 7 minuten over de klok van 5 uur geworden. Die horloge gaat toch juist, hè? Want de tijd gaat snel. Ook na 5 uur, zoals je weet, op een zaterdagavond. Na 5 uur, gewoon het gaspedaal in. Al remmen los. Want we hebben altijd iets voor jou. Vooral om 5:30. Dat zot stukje gloer. Maar tussendoor draaien we nog andere platen. Hier bij Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via het internet radiopros.be. En zoveel meer. Kom je er pas bij. En heel goeie avond allemaal.

is nog niet gedaan, hè. Vooral heel wat succes in de jaren 70. Hey, denk maar aan platen zoals Lonely This Christmas, Oh Boy, One Night en natuurlijk ook deze Rocket uit 74. Zometeen Diana Ross, A Brand New Day. Naar deze van de Rabbits, Sugar Baby Love.

Fozzy, dat is de boodschap voor vandaag. Als je het kan voelen, gewoon even dansen en blijven dansen, want dat is goed voor de cholesterol. Bewegen is en blijft gezond. Er valt nog heel wat te beleven vandaag hier bij Radio Pros. Straks na 6 uur is er Johnny Johnson. Tussen 8 en 10 vanavond is er ook nog Dolly van Mechelen. Tussen 10 en middernacht is er ook nog onze collega Steve Stark. Gewoon blijven hangen.

0: wie weet. Het is nog maar zaterdagavond. En wie weet wat de nacht brengt. Tower was het en see you tonight.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Puls FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
7: Jo van Brabant.

Tja, we hebben hier in de studio een oude kast staan. Waar allemaal van die oude platen in zitten. En daar heb ik deze in teruggevonden van The Trucks en With a Girl Like You. En even tussen haakjes nu, kent u deze nog?

platen die in destijds nog gemaakt werden. Op grootmoederswijze zeg ik dus tegen. We vonden ze terug in de hitlijsten van 1975. Deze van Steve Harley samen met Cockney Rebel en Make Me Smile. Gaan we natuurlijk doen. 6:30 geworden, je weet wat dat betekent. We zijn er hier mee. Met dat zot gedoe. Allee. Ja, dat moet hè. Ik moet dat doen voor mijn baas. Dus niks op mij steken. Ik kan er echt niet aan doen.

onder het motto: bewegen is en blijft gezond. Deden we nu op deze van Bill Haley samen met zijn Comet en Rock Around the Clock. We zijn toegekomen aan een welverdiende pauze. Even rust nemen, elkaar even vastnemen. Het is niet warm, we gaan niet aan elkaar blijven plakken. Gewoon een slauw dansen, lekker slauw. Dit is Willy Somers als een leeuw in een kooi.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: I like to move it, move it.
0: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten. Come on.

Nou, blijkbaar zijn er zojuist iets misgegaan met al die knopjes hier. Hè? Kan gebeuren met live radio. BBE, 7 days and 1 week.

Fozzy, Let the Beat Goes On. Hè? Deden we vandaag met deze jongen, de zingende dokter. Dr. Alban, Let the Beat Goes On. Het is zo 4 minuten voor de klok van 6 uur geworden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor...

0: Voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
2: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
3: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
4: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
0: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval, dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM. Goedenavond.
7: Radio Pros, zomer erop los.
8: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
9: Wie is daar?
10: Johnny Johnson.

We draaiden de Snappers en dat met Hey Baby. Zaterdagavond, weekend, dus de hoogste tijd om ons muziekcafé te openen. Kom erbij en geniet van de mooie muziek. Een hele goede avond allemaal. Ja!

We lieten meteen een kanjer van een plaat op je los. Dat was Phil Collins en Two Hearts. Vrienden, het is vandaag zaterdag 8 augustus weekend. En ons terras is weer helemaal geopend voor een lekker drankje en goede ambiance tot 8 uur. We bedanken alvast de voorgaande collega's hier op Radio Pros. En van ons krijg je de heerlijkste hits en meezingers. Hier is Natalia en Ride 'n By.

In de jaren 80 maakten ze een vette schijf en dat was deze Love and Pride. En dat van King. We hebben nog steeds lekker weer en morgen geven ze tot over de 30 graden. Dus terrasjes weer, als je het mij vraagt.

0: In het voorjaar van 2026 kwam deze plaat uit en ik kan ze zeker pruimen. De Romeo's en ik zag jou maar even.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Puls FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Johnny Johnson.

een van de betere hits van deze fantastische band, de Pasadena's. En dat met Tribute in een herwerkte versie met Dario Ramenti en Canida Revive. Deze plaat hoor je niet zo vaak op de radio, maar het is een hele mooie van de Chainsmokers featuring Halsey.

0: The Chainsmokers met de Healthy en dat met Closer. Dan is het nu tijd voor onze supertip van de week.
1: Dit is het Muziekcafé, zaterdag van 6 tot 8.
2: Je zien ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé met Johnny Johnson.

morgen voor de laatste keer als supertip op de radio. Dit was Yves Segers en dat met allemaal. En vrienden, het is een vakantieperiode. Misschien zit je wel in Spanje, Griekenland, Frankrijk of misschien in Mexico. Hier zijn Los Lobos.

0: een Duitse plaat op de radio. Het kan allemaal. Rex Gildo en Fiesta Mexicana. En als je dit soort muziek wil horen, moet je maar eens luisteren elke vrijdagmorgen met Tom Kallebout.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
5: Johnny Johnson.

een meestamper van je welste, deze DJ Peter Project. En dat met de Party Plane. Hier op ons terras is het allemaal mogelijk in ons muziekcafé. Trouwens, ons muziekcafé is elke zaterdag van de partij tussen 6 en 8 uur.

0: Hij werd geboren in Noorwegen. Hij is een songwriter, violist en acteur. Deze Alexander Rybak. En dat met Fairy Tale. We gaan wat rust brengen in het programma. En het is nodig.
1: Roos Muziek Café.

En met deze klassieker gaan we stilaan richting 7 uur. Dit was Adrian Gurwitch en dat met een classic. Vrienden, ik zei het al, we gaan richting 7 uur. We sluiten deel 1 af met een klassieker van Jewelster van Belgische makelij. Hier zijn de Tinky Toys. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes.

0: Thomas is er. Mis het niet. En tot zondag.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los. Welkom in het Radio Pros Muziekcafé. Pros FM 105.5.

En helemaal gelijk heeft hij, hè, want we hebben ons eigen stamcafé trouwens. We hebben ons eigen zomerterras. Als je wil langskomen, kan je dat morgen doen. Vrienden, welkom in deel 2 van ons muziekcafé.

Je had het waarschijnlijk al gehoord op de radio. Morgen gaat ons zomerterras open hier bij Radio Proost. En iedereen is welkom. Dit was Jovelli en geluk en liefde.

een van de betere boysbands uit de tijd. Dit waren de Backstreet Boys. En dat met Everybody. Binnenkort kan je bij ons ook komen eten. Dat is onze spaghettiavond. Die gaat door op zaterdag 5 september 2026. Tussen 16 en 21 uur in JC de Kouter. Middelkouter 10 te Haltert. Hier is

Een van de betere platen van deze Mr. Elton John uit 74. En dat met The Bitch Is Back. Voor onze spaghettiavond zijn er nog steeds kaarten te verkrijgen bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Voor een lekkere krok spaghetti of een spaghetti veggie. Ik verwacht jullie allen. Hier is Handsome and Where is the Love?

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Dit is het Radio Bros Muziekcafé.
4: Bros FM.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Hij gaat nog steeds optreden in deze Rick Astley. Een product van Stark Aitken en Waterman. En het lijkt of hij nog maar net 20 geworden is. Deze Rick Astley en Whenever You Need Somebody.
1: Oh my.

Deze band, The Bangles, werd opgericht in 1981 onder het zorgvuldige oog van zangeres Susanna House. Dit waren ze met Walk Like an Egyptian. Even gluren bij de buren, bij onze noorderburen. Dit is een plaat uit 2019 van onze vriend Margot Kamer en In Mijn Droom.

0: Een van de zoveel hitsingles van deze Mark Hoogkamer. Deze kwam uit 2019 en In Mijn Droom. Dan is het nu de hoogste tijd om de geliefden en de lovers tezamen te laten komen op de dansvloer. En dat met Metallica.
1: Het Radio Pros Muziekcafé.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Radio Pros, zomer erop los.
2: Yuppie!
0: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
1: Johnny Johnson.

Dit zijn gewoon twee kenjers van artiesten. Tino Martin en René Vroeger. En proost op het leven, dat doen we. Alhoewel het einde van ons programma stilaan in zicht komt, draaien we nog een paar hits en meezingers. En de heerlijkste hits voor jullie. Hier is Vanessa Schinitor.

Ze zou ergens rond leden moeten worden, deze Vanessa Shinitor. En dat met Like the Wind. Vrienden, voor we het café sluiten, gaan we ons nog een keer helemaal laten gaan. Hoe kunnen we dat beter dan met een plaat van Sloep en helemaal in de cowboy-sfeer? Hier is O Susanna, geniet maar!

helemaal in de country sfeer met deze Swoop en Oh Susanna. Oh my god, het is weer zover. Het café zit er weer op voor vandaag. Vrienden, ik ben er graag weer bij. Morgen tussen 9 en 12 uur met collega Peter Schepens. Nou, veel plezier bij Pros en top.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

vandaag zaterdag 8 augustus 2026. Vrienden, welkom. Dit is de enige echte sfeermakers tot een uur of 10 met Danny van Mechelen en Belgische muziek van Soul Sister and The Way to Your Heart.

eindig met de sportwagen, zoiets, hè. Soul Sister was dit. Was eigenlijk Jan Leijers en Paul Michiels. Ze waren actief van 86 tot 95 en deden dit opnieuw van 2007 tot 2023. Alleen Paul Michiels is nog te boeken. Jan Leijers is mee gestopt natuurlijk, hè.

eigenlijk helemaal een gepaste plaats op deze zaterdagavond, hè. Jongens, geniet ervan met z'n allemaal, hè. Ze noemt Patricia Mai. Is trouwens geboren in 1949 en sinds 69 maakte ze deze fantastische platen allemaal. Patricia Pai in Saturday Night. Allee, de dansschoenen mogen aan tot een uur of 10 met Danny van Mechelen en deze Everybody on the Floor. Everybody.

0: just for me.
1: Is eigenlijk om jullie een beetje wakker te maken, hè? Tokyo Ghetto Pussy en Everybody on the Floor. En dan daarna die DJ Felix Project en On the Floor. Als dat een of andere kikker in mijn keel. Het zijn trouwens vandaag helemaal geen kikkerbillen. Nee, ook niet meer ook. Helemaal niet. Allee, Nederlandstalige muziek. Nog eens naar de overburen met deze Rob de Nijs.

persoonlijk vind ik het een van de mooiste plaatsen van Drop the Nijs. De man overleed, jammer genoeg, op 16 maart 2025. Onze vriend Drop the Nijs. En hou me vast voor ik val. Ja mannen, je moet zien dat je niet valt, hè. Daarom gaan we gewoon eens veilig dansen. Dit zijn ze, The Man Without Hats. Het is te hopen dat ze hun veiligheidsschoenen dan wel aan hebben, hè. Uiteraard.

0: zongen allemaal zonder hoed. The Man Without Hats, 86 en The Safety Dance. Zometeen Duitsstalige muziek van de Spider Murphy Gang na dit.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag...

0: heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
0: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook. Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
0: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerci, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM. Goedenavond.

Ja, mannetjes, volgens hun is het echt allemaal schandalig, schandalig. Spider-Murphy Gang, het was een dikke nummer 1 hit, eens dagvliegje van de schandalenspermie Spider-Murphy Gang. Die zaterdagavond, dat we zeggen, dansschoenen aan en allemaal heel gelukkig, want het is weekend.

0: het is tijd voor de Polonaise. Dan het ging te maar aan, hè. Arie Rubens noemt hem, hè. De Hollandaise, Polonaise, lieve vrienden. En hele tijd geleden, dat bedoel ik al heel veel jaar geleden, was ik eens weg geweest in Haasrode. Dat noemt daar het Zottekot. Het was echt helemaal een Zottekot. Die baas was ook helemaal gek. Wilt het lukken dat we een aantal maanden geleden elkaar terug tegenkwamen en samen in hetzelfde project zitten? Je ziet maar, de wereld is klein. En om te bewijzen dat het een top DJ is, hij zit wel op een andere radio, maar dat kan je kwaad hebben. Geen jaloezie, geen haat in die toestanden. Klein stukje van Peter van Wijk.
1: Maandag, nieuwe werkweek, vakantie voorbij. Helaas, week 9 van het jaar, Real Thing. And you, to me, are everything. Bananarama, Depeche Mode, Elvis en Paul Young. Come back and stay op RGR. Mannetjes, allemaal een goede morgen, hè.
0: Wat was een goede morgen.
1: So now you ready. Young Turk van Rod Stewart. Die gaan we nog een keer lanceren, ze.
2: Peter van Wijk.
3: Het is een man met een missie. En hij wil zijn missie volbrengen.
0: Allee, Peter. Omdat je zo mooi verteld hebt, zo mooi gepresenteerd hebt, zullen we maar eens draaien, hè. Die van Rod Stewart is iets. Wij hebben helemaal geen jaloezie op de radio, hè. Mag niet, kan niet. We zijn topvrienden ook. So. Ferme DJ, een van de betere van België, mag men toch wel zeggen. Allee, Brad, omdat jij bent. Young Turks, dit is Rod Stewart.

En dan zeggen ze, de technologie van tegenwoordig staat niet stil. Nee, inderdaad, dat begint de plan natuurlijk opnieuw. Allee, vooruit. Het was speciaal voor onze Peter. Rod Stewart. En de Young Turks. Lieve vrienden, welkom bij de meest beluisterde van Haaltert en omgeving. www.radiopros.be. We zijn te ontvangen via DAB+. Op heel wat frequenties. En natuurlijk ook via www.radiopros.be. Aanbruid. Terug in de tijd, 1979. Het was eigenlijk een van mijn eerste hits die ik ooit kocht. Samen met de visite van Lenny Koer en ABBA Super Trooper. We kennen ze allemaal nog wel een beetje van buiten. Het is wel lang geleden. Deze David Song van de Kelly.

0: is eigenlijk een oorsprong, een Amerikaanse-Ierse popgroep bestaande uit het gezin Kelly. Die groep is bekend vooral van nummers als Can't Help Myself, Fall in Love with an Angel en natuurlijk deze David Song.
1: Danny van Mechelen, de beste muziekmix.
0: En op de achtergrond hoor je ook fijn geluid. Is Jayla's Rock van

0: Je moet het maar eens doen, de mannetjes. In het donker dansen, niet zo simpel, hè? The Boss, Mr. Bruce Springsteen, If We Just Dancing in the Dark. Tenu welkom bij de meest beluisterde van Houten dan Omgeving. Dit is PRS. We zijn te ontvangen op 105.5 FM, 107.1, 107.5. Natuurlijk ook DAB Plus in Oost-Vlaanderen en verre omstreken. En natuurlijk ook via www.radiopros.be. Zometeen gaan we dansen samen met de DJ. Na dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

We gingen met hem helemaal van links naar rechts met Peter van de Verre. Het was hem DJ Danst Maar. Allee, vooruit. Als we dan toch met Nederlandse Vlaamstalige muziek bezig zijn, dan kunnen we er nog eentje bij doen. Radio Bros 24 op 24, 7 dagen op 7. Mooiste muziek op het leukste moment. Dit is Jimmy Frey. En natuurlijk noemt zijn lied nog altijd van toen

Volgens mij zitten we er altijd in Haltert en de omgeving. Niet in Saragossa zoals Jimmy Freed zijn. En trouwens nog een andere mega hit. Die ging zo, ja, ongeveer toch?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ze noemen het al wel eens gluren bedburen. Die Somebody is Watching Me van Rockwell. En natuurlijk op de achtergrond bijlen Michael Jackson. Die deed toen in die tijd ook mee in de 80s. Rockwell dus een dikke nummer 1 hit met Somebody is Watching Me. Nou, dat is wel zo. Het is ongeveer 7 maanden. Allee, bijna. Het is 6 maanden. Somebody is Watching Me. Ja, het zal wel zijn. Houd me wel echt in door, hè. Zie dat ik het goed doe, hè. Hij komt misschien binnenkort eens mee presenteren. We moeten een beetje groeien. Klein beetje groeien dan. Allee, vooruit. Abba. Abba. En dat is je mannen ook. Weet je mama het allemaal wel, ja.

0: ik jullie. Hè? Dat is Man en Al, een van die fijne, dikke hits van ABBA. Ik ken die ook nog van Super Trooper en de Mamma Mia en heel veel andere dingen. Het was voor mij toch één van de mooiste. ABBA. En dat is Man en Al. Voor alle mensen en al de kinderen die moeten gaan slapen, hebben we iets heel speciaals. Dit is voor jullie.
1: Hallo meneer de L, je onderbroek is vuil. Wat moet je daarmee doen? Wassen met citroen.

0: Ja, het is echt de bunker, hè. Het is echt bunker, hè, mannen. Ah, dat mag wel eens op een zaterdagavond. Het is vandaag ook nog eens 8 augustus 2026. Tweede maand vakantie voor de kinderen is al aan het beginnen. Het is snel 1 september, terug schooltijd. De ouders zullen allemaal zeggen, dankjewel, Danny, dankjewel. Natuurlijk was het stukje ervoor nog iets uit de vroegere S&D-show. Ik ken nog. Samen met Sydney hebben we nog zo'n leuke programma's gemaakt. Trouwens, die is in de studio. Kom eens hier. We gaan ze nog iets laten horen. Het is lang geleden, hè? Ze moet natuurlijk nu met pak en zakkel. Goedenavond, Sydney. Je moet wel wat dichter. Ik weet niet. Goedenavond, Sydney.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met u? Ik zie je ondertussen al bevallen. Hoe oud is hem?
1: 6 maanden.
0: 6 maanden. Wat leuk, zeg. Ja. Het is goed weer. Wandelingsje doen vanavond?
1: Ja, hier.
0: En barbecue?
1: Ja, hier.
0: Allee, vooruit, volle gaas. En ga jij het zeggen? Nee, zeg. Ja, het is al even geleden, die S&D-show. Het deden we toen ook al eens op een zondagavond. Dat is ook heel leuk. Push-up was af. Van Creed bij Radio Pros.

Under Pressure en nog heel veel hits hadden ze onder hun naam staan. Queen met leadzanger Freddie Mercury en Crazy Little Thing Called Love.

0: Some Girls Will and Some Girls Won't.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Het waren ze, hè? Creedence Clearwater Revival, ofwel CCR, wat een gemakkelijk kut. En The Bad Moon Rising. Allee, en voor de mensen die vanavond willen volgen, volgtjesdans doen, het is de moment.

Ja, manneke, je moet het wel weten, hè. Zout van hem, hou niet van haar, die dat is. Maak je plan, hè. Matthias Ruim was dat met Verdammt, ik liebe dich. Allee, vrienden, als jullie de dansschoenen nog niet aan hebben, doe ze maar aan. Want jullie worden de koning en de koningin van de dansvloer de eerste komende 4 minuten. Samen met de man van Philippe Cataldo. Lady Va, du dansing.

Ça was inderdaad op mocht gedanst hè? Die Philippe Cadaldon, Lady Vat du Dancing. Hey vrienden, we zijn al een hele eind over 9. En we zijn vol een bak aan het spelen. Alles op 11. Pirates! Italiaanse discomuziek, dat is lang geleden. We hadden ook zo'n hitje van Ivan en Foto de Vella. Die zullen we volgende week of zo wel eens insteken. Maar nu deze van Silver Padali. Het is allemaal rond mijn dromen. Around my dreams.

dansen, blijven bewegen. Tussen 8 en 10, zeker met deze van Silver Pazzali en Around My Dreams. En als we dan toch over fijne platen hebben, dit noemen ze wel eens een Scottish Dance, die van Love en de Tron Horse.

0: verongeluk, hè. Ik heb dat eens geprobeerd, die Scottish dance, mannetjes. Laat dat zo, laat dat zo. Dat is echt niks voor mij. Het waren ze, Love en de Sean Horses. Zometeen gaan we ook terug naar Nederland met MC Marco G en DJ Sven. De rapversie van de Holiday.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070-22-22-50 of mail reclame@radiopros.be.

soms verdwijnen er zo'n dingen op de pc. En dan moet ik naar mijn vriend Peter bellen, Peter Schippers van de radio. En dan zeg ik die wat ik moet doen. En dan komt het allemaal helemaal in orde. MC Makachi en DJ Sten was dat met de Holiday Rap natuurlijk. Origineel van Madonna en Holiday. Bijna 10 uur, vrienden. We gaan er stilaan naartoe. Maar blijven er altijd die goede dansmuziek draaien voor jullie, hè? Deze is zo eentje. Peter Kent en It's a Real Good Feeling.

mag wel zeggen dat het een heel fijn gevoel is hier op de radio te zijn. Radio Pros 24 op 24, 7, 7, 7 met Peter Kent. En it's a real, real good feeling. En die zijn ze, de enige echte van Bonnie M.

Tremble and your hands become just a little nimble.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum.